0: 2023 wird live, cool, prucklig. Der Pruckler FM.
1: Je vader wil het beste voor zijn dochter. Jij wil gewoon het beste voor jezelf. Ik heb de afgelopen tijd voor je gevochten. En jou zien lachen is het enige dat telt. Ik snap wel dat hij liever een leraar heeft, een advocaat of een arts.

zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik